0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u wel.
7: Mooi, ik heb je het.
8: Ah. Mooi.
7: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
9: Efteling Kids Radio.
10: Joehoe.

0: Chips, waarom 30? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Dat is leuk. Sneeuw. Wie? Chip? Oei. Ai.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

daar? Wil je net zo groot en sterk worden? Als papa of mama?

Nou, lieve luisteraar, zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een treurende muziekboom. Je hoort het goed. Een muziekboom die verdrietig was. Het begon allemaal zo. Er was eens een wolf die snakte naar een hapje roodkapje.
1: Het is leuk om een lied te zingen in het bos, in het bos.
2: Kijk, mijn aanstaande maaltijd nou toch eens blij bloemen plukken.
3: Oh, hallo.
2: Ja, dag. Kon ik haar maar meenemen naar een plek diep in het donkere bos, waar geen pottenkijkers zijn. Als je zingt, dat is het. Ik ben geniaal.
1: Uit mijn hoofd.
2: Hallo.
1: Dag, meneer de wolf.
2: Je zingt leuk. Ik ken iemand die je daar een enorm plezier mee zou doen.
1: Ja? Ik mag van mijn moeder niet met vreemde wolven praten.
2: Je moeder heeft groot gelijk. Jammer alleen voor die zielige muziekboom.
1: Muziekboom?
2: Ken je die niet?
1: Nee.
2: Staat ergens diep in het donkere bos.
1: Oh.
2: Alle liedjes die in de lucht hangen, vangt hij op. Ja, zo kan hij de muzieknoten aan zijn takken laten groeien.
1: Maar waarom is de muziekboom zielig?
2: Hij heeft al een tijd geen mooi liedje gehoord. Nog even en hij is al verdorren van verdriet.
1: Ik wil de muziekboom beter maken. Waar staat hij?
2: Ga vanavond naar de rand van het diepe donkere bos. Ze zeggen dat je hem daar kan horen jammeren.
0: Het diepe, diepe, donkere bos. Daar was Roodkapje nog nooit geweest. Ze vond het best eng. Maar een sprookjesbos zonder muziek, dat kon ze zich niet voorstellen. Ze moest de muziekboom een liedje gaan brengen.
1: Geen gejammer. Hoe klinkt de jammerende muziekboom eigenlijk?
4: Ach en wee!
1: Daar is hij!
4: Jammer de bammer!
1: Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing, als ik zing. Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing.
2: Mooi, maar te zacht. Kom iets dichterbij, Roodka, onbekende jonge dame.
1: Voor een lied vraag je naar Roodkapje elke keer. Lieve boom, ik zing graag en
2: nog
1: het is...
2: Nog een ietsiepietsie dichterbij.
1: Dank je wel dat je ons muziek geeft elke dag, elke dag.
5: Roodkapje, wat doe je daar?
3: Jij lijkt mij zo verdwaald als een vis in een hooiberg.
1: Dit is de muziekboom. Hij zorgt voor de sprookjesbosmuziek. Maar dan moet ik hem eerst beter zingen.
3: Een boom geeft appels, kersen, peren, maar deze hier kan musiceren?
2: Roodkapje zong net een liedje voor me, maar ik moet nu even alleen zijn met de jonge dame, omdat ik haar een heel mooi, maar heel moeilijk lied moet leren dat alleen gezongen kan worden door kleine meisjes met rode kapjes.
1: Maar hoe gaat het dan?
4: Kijk...
5: Zing het dan?
1: Ja.
5: Of ben je geen echte muziekboom?
2: Zeker wel. Het gaat ongeveer zo. Wie mooi wil zingen, heeft een goede zangstem nodig. Om zuiver te zingen moet je goed oefenen.
5: Nou inderdaad, muziekboom. Goed blijven oefenen.
3: Zulke liedjes maken iedereen ziek.
1: Als je dit wil horen, kan je beter vragen of de wolf een keertje voor je komt zingen.
5: Ja, die zingt net zo lelijk.
3: Misschien muziekboom nog een beetje verkouden.
0: De wolf heeft nog dagen lopen janken, zoals alleen wolven doen. En van de muziekboom heeft niemand ooit nog iets gehoord. En toch zit het sprookjesbos gelukkig nog vol met liedjes. La la la la la la la la la. Goed, laat de een maar zingen en de ander verhalen vertellen. Zo was er ooit een verhalenverteller. Maar dat, lieve kinderen, is weer een

0: Lieveling Kids Radio.
1: Ik ben ezel van tafeltje dikje. En de toverspreuk ezeltje strikje. Tafeltje dikje, ezeltje strikje.

Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ik ga naar grootmoeder Bloempjes brengen. Uit het bos, uit het bos. Ik ga naar grootmoeder Bloempjes brengen. Uit het bos.

kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Vrouw Holle. Er was eens een vrouw die met haar twee dochters, Rita en Mina, in een klein huis woonde. Rita was lief en werkte altijd hard, maar Mina was lui en deed nooit aardig. Op een dag liet Rita per ongeluk de spinspoel in de waterput vallen. Wat moest ze doen? Ze wist zeker dat haar stiefmoeder erg boos zou zijn. Wanhopig sprong ze in de put, de spoel achterna. Ze kwam ergens terecht waar ze nog nooit was geweest. Langs de weg stond een grote oven met wel 100 broden erin die riepen...
3: We zijn al bruin, dus help ons nou. Haal ons eruit en doe het gauw.
2: Rita haalde één voor één alle broden uit de hete oven.
3: Hoeft dat wel eens op het nippertje,
2: zei het laatste broodje.
3: Bedankt hoor.
2: Even later kwam ze langs een grote boom vol met sappige rode appels die ook om hulp riepen.
4: We zijn al rijp, dus help ons nou. Pluk ons toch en doe het gauw.
2: Natuurlijk ging Rita meteen aan de slag en ze plukte alle rijpe appels. Het was al bijna donker toen ze bij een huisje aankwam. Daar woonde vrouw Holle. Die vroeg of Rita bij haar wilde komen wonen.
4: Je hoeft niet veel te doen. Je hoeft alleen maar elke dag mijn dekbed en kussen goed op te schudden,
2: zei vrouw Holle.
4: Zodat de veren in de rondte vliegen. Dan sneeuwt het op aarde.
2: Rita vond het fijn bij vrouw Holle en werkte hard. Maar toch kreeg ze heimwee. Vrouw Holle bracht haar naar een grote poort. Toen Rita er onderdoor ging, daalde er een regen van goud op haar neer.
4: Dat is je beloning, lief kind,
2: hoorde ze vrouw Holle nog zeggen. En het volgende moment was Rita weer thuis. Toen haar stiefmoeder al dat goud zag, liet ze Mina onmiddellijk in de put springen. En ook zij kwam langs de oven met de gare broden en de boom met overrijpe appels. Maar luie Mina liep gewoon door, zonder te helpen. Mina mocht ook werken voor vrouw Holle, maar deed helemaal niet haar best. Vrouw Holle had al snel genoeg van haar.
4: Het wordt tijd dat je weer eens naar huis gaat,
2: zei ze op een dag. Mina was blij, nu zou zij ook overgoten worden met goud. Maar wat denk je? Toen ze onder de poort doorging, werd ze helemaal overspoeld met vieze, plakkerige zwarte pek. Zo kon iedereen zien hoe lui Mina was geweest. En Rita, die was schatrijk geworden en leefde nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets.
1: Roar!
0: Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Symbolica.
0: Ah.

Niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: ben echt. Ik ben echt.
1: Ik ben echt slecht.
0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
2: Heb je het eindelijk op, Sparkel?
0: Ja.
2: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
2: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: dat in de klok maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh?
1: Ja, die kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat?

0: maakt naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Ja, gaat nog niet overtuigend.
0: Ja, zeg.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft u nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vieren... chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. 4 chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen.

0: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
0: Hey, is dit niet van de Fakir?
1: Sst.
0: Oh.
1: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
0: Oh.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
1: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
0: 4 chocoladetaarten. Diatrek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
0: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
3: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen... Maar dat, lieve kind...

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Lekker draaien!
4: Alle tovertwinkels!
2: Dat wordt lachen!
5: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Efteling Kids Radio.
1: Super, Kali, Fragilistic, Expialidastisch.
2: Dat is geen woord.
3: Natuurlijk is dat een woord. En als ik me niet danig vergis, zal dat woord ons nog goed van pas komen.

0: Dat komt.
1: Geitje Benjamin en Roodkapje lopen op een zonnige middag door het Sprookjesbos. Geitje Benjamin heeft nog nooit een pauw gezien. Als ze opeens een pauw zien, roept Geitje Benjamin: "Kijk Roodkapje, die kip staat in bloei!"
2: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: en de uitslag van.
1: Kabouterkie hier, mijn lievelingsdier is een eekhoorn. En gelukkig wonen er genoeg hier in het Sprookjesbos, hè. Wat is jouw lievelingsdier eigenlijk?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Jongens en meisjes, dames en heren, welkom in het prachtige theater van Efteling Kids Radio. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar welke voorstelling we gaan luisteren. De musical van vandaag is Efteling Sprookjesboom, de musical, een gigantisch avontuur. Voor alle ouders, gelieve je telefoon uit te zetten en het is niet toegestaan om foto's of video's te maken van dit hoorspel. Dus ga er maar goed voor zitten en pak wat lekkers te eten en te drinken. Veel plezier bij deze musical.

0: Hey, Renijntje.
1: Ja?
0: Pas je wel een beetje op?
1: Dat doe ik.
0: Nee, maar echt een beetje voorzichtig.
1: Maar natuurlijk.
0: Nee, ze zit nog in de bal. Mijn vlieger kwijt.
1: Rustig maar. Ik kan in de boom klimmen.
0: Echt?
1: Wacht, nog een keer. Het gaat me lukken, hoor.
0: Oké. Oh, laat maar. Je ziet toch zelf ook wel dat het niet werkt?
1: Maar ik verzin wel iets.
0: Oh, echt?
1: Ja. Oh, ik kan springen.
0: Hè? Dat haal je toch nooit?
1: Oh. Oh ja, ik weet het.
0: Wat?
1: Je mag me gooien. Me in de boom gooien.
0: Nou, ik ga jou echt niet in een boom gooien, hoor.
1: Nou, dan verzin ik wel iets anders.
0: Niks lukt.
1: Maar natuurlijk.
0: Ik ben gewoon mijn mooie vlieger kwijt.
1: Ja, dat is het. We moeten blazen.
0: Hè?
1: Kunnen jullie blazen? Ja? Blaas eens naar mij toe met heel veel lawaai. Oh, wat goed, zeg. En kunnen jullie ook wapperen? En nu blazen en wapperen tegelijk. Wat maken jullie veel mensen?
0: Ja.
1: Ik waaide bijna weg hier. Roodkapje,
0: ja.
1: Moet je goed luisteren, hoor.
0: Oké.

0: Die blazen bijna alle blaadjes uit de boom.
1: Ja, maar mijn vlieger zit er nog steeds in.
0: Geen probleem, dan gaan we met z'n allen...
1: Maar hij zit gewoon hartstikke vast.
0: Maar Roodkapje, ik verzin wel iets.
1: Hé, klein duimpje, kijk nou eens naar jezelf. Jij bent zo klein dat ik je eigenlijk nooit kan vinden. Je bent niet groot genoeg om wolfworm op zijn snuit te slaan. En het lukt je echt nooit om die vlieger uit de boom te halen, hoor. Oeh, je bent gewoon veel en veel te klein.
0: Maar Roodkapje, ik... Maar...

0: Gigantisch! Oh.
1: Ondertussen woont Heks in een tentje, omdat haar huisje helemaal is ingestort. Heks had een gemene streek uitgehaald en een houthakker had daarom voor straf een bom op haar huis laten vallen.
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom de musical. Een gigantisch avontuur.
4: Wie kijken jullie nou? Nog nooit een heks gezien die er was op hangt? Ruikt heerlijk zuur, hoor. Willen jullie even ruiken? Nou, en ik heb het nog wel speciaal gewassen. In paddenpis.
5: Goedemiddag. Roodkapje gezien?
4: Nee?
5: Jammer. Ach, nog steeds aan het kamperen.
4: Ja, ik moet wel. Mijn hele huis is nog steeds onbewoonbaar door die lompe houthakker.
5: Ja, wat is het ook eigenlijk een klunst, hè? Ja. Wie hakt er nou ook een boom om die zo vlak naast een huisje staat?
4: Ja.
5: Hey. Maar ik zat zo eens te denken, hè?
4: Mm.
5: Jij kan toch toveren?
4: Klopt.
5: Nou, dan tover je dat huisje toch gewoon weer even in orde. Je verzamelt een paar dingen, je mikt het in een ketel, even simsalabim en hoppa, in huis.
4: En jij denkt dat ik daar nog niet aan gedacht heb? Met die van gisteren, man. No, een heks mag nooit haar eigen huisje toveren. Dat brengt namelijk ongeluk.
5: Oh.
4: Dus hier zit ik dan met mijn tent. Oh, ik hoop maar dat het droog blijft.
5: Ah, oh, hexi-pexi, flexi-mexi. Maar waarom vraag je dan niet gewoon of iemand jou zou willen helpen?
4: Ja, wie dan?
5: Nou, misschien, hè. Misschien zit er wel iemand in de zaal. Eens even kijken. Eens even kijken. Die is vast superhandig. Hallo, Roodkapje. Zeg, zou jij niet even willen helpen met het bouwen van het huisje? Nee? Maar dan mag je daarna in de oven. Lekker warm. Ze wil niet.
4: Och, ze is ook veel te klein.
5: Ach, precies.
4: Ja, mijn klussen. Die moet groot zijn. Gigantisch groot.
5: Oh ja, maar dat is het, dat is het. Ik weet het, ik weet het.
4: Echt? Weet
5: het. Oh, wat ben ik toch slim en intelligent.
4: Ja, zeg het nou.
5: Oké.
4: Ja?
5: Ja, ja, ik zal het je wel zeggen,
4: ja?
5: Maar op één voorwaarde.
4: En dat is?
5: Als jouw huisje klaar is, dan wil ik er een kamertje.
4: In mijn huis?
5: Ja, in jouw huis, ja. Een lekker warm kamertje voor in de winter.
4: Nou, ik dacht het niet.
5: Nou, dan moet je het allemaal zelf maar weten. Blijf dan lekker in je tent wonen. Dag.
4: Oh, nee, nee, nee, goed, goed, goed. Oh, ik doe het. Jij krijgt je kamertje. Wie is het?
5: Hij woont...
4: Ja...
5: In het...
4: Ja?
5: Sprookjesbos.
4: Wij wonen allemaal in het sprookjesbos.
5: Ja. En hij dus ook.
4: Hoe zeg het nou?
5: Oké, oké, klein duimpje.
4: Die kleine opdonder.
5: Ja, maar dat is het hem nou juist. Klein duimpje wil helemaal niet klein zijn. Hij wil juist heel graag groot zijn. Gigantisch groot. En jij kan toch toveren?
4: Jij bedoelt dat ik hem groot tover?
5: Ja, En Klein Duimpje die doet dan vast alles voor je als die eenmaal groot is. Hè?
6: Oh. Dus ik tover hem groot.
5: Ja.
6: En in ruil daarvoor bouwt hij mijn hele huisje weer op.
5: Precies.
6: Dit zou best nog...

0: Klein duimpje, wat is er nou?
1: Ja, waarom ben je niet lekker aan het spelen?
2: Ik wil jullie iets vragen, maar niet iedereen mag het horen.
0: Ach, je hoeft je nergens voor te schamen. Je kan ons alles vragen.
2: Nou, jullie zijn vroeger toch ook klein geweest, hè?
0: Ja.
2: Wat hebben jullie dan gedaan om groter te zijn?
1: Nou, eigenlijk niets. Dat gaat vanzelf.
0: Als je maar gezond eet en op tijd naar bed gaat.
2: Oh, maar dat doe ik al.
1: Ach, je moet gewoon nog eventjes wachten.
2: Ik wil niet wachten. Ik wil nu groot zijn. Nu.
0: Klein duimpje. Iedereen groeit toch in zijn eigen tempo?
1: Ja, en volgens mij, hè, ben jij al ietsje groter dan gisteren, hoor.
2: Echt?
1: Ja, toch, Langnek?
0: Ja, volgens mij ook. Ach, klein duimpje, het komt allemaal goed.
2: Eens kijken. Oh, dit streepje is van maandag. En dit streepje van donderdag. Dan is dit streepje van gisteren.
3: Hier moet hij ergens zijn, ik kan hem duidelijk ruiken.
4: Nou, ik zie hem niet.
3: Nee, hij is ook wel best een beetje klein, hè?
4: Ja.
3: Daar is hij. Nee.
4: Au!
2: Volgens mij ben ik weer niet gegroeid.
4: Nee. Nou, wat staat hij nou te doen?
3: Hij meet zichzelf.
5: Om te kijken of hij al gegroeid is.
2: Hey. Oh, ik dacht dat ik iets hoorde.
4: Hoe pakken we dit aan?
3: Laat mij maar.
2: Volgens mij ben ik zelfs gekrompen. Hoe kan dat nou? Nou! Stonden die bosjes daar net ook al? Ja!
3: Natuurlijk wel.
2: Hoe kan dat nou?
3: Ik kan het toch niet lopen? Dat snap je
2: de trap.
4: Warm, hè?
3: Heb jij het ook zo warm?
4: Hou op! Hij waait er bijna weg.
3: Ach.
5: Jij bent ook wel heel klein, hè? Het is me nooit opgevallen. Hoe ontzettend klein jij eigenlijk bent.
3: Nee, wat naar. Wat vreselijk.
4: Om zo ongelooflijk klein te zijn.
3: Oh, dat moet voor anderen toch ook heel vervelend zijn.
4: Heeft hij eigenlijk wel vrienden?
3: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Want ja, wie wil er nou gezien worden met zo'n klein, miserig, miserabel mannetje?
2: Ik ben er zelf ook niet blij mee, hoor.
4: Nee, maar dat kan ik me voorstellen.
3: Hé, mijn heks.
4: Huh?
3: Jij zou me misschien eventueel wel kunnen helpen, toch?
6: Helpen?
3: Ja, jij kan toch toveren?
4: Ja, ik kan toveren, ja. Nou, ik zou hem zo groot kunnen toveren. Maar ik weet niet of hij dat wel wil.
2: Dat wil ik. Oh, dat wil ik.
6: Oh, wil jij dat?
4: Ja. Oh, dan tover ik jou toch gewoon groot. Maar wat doe jij dan voor mij?
3: Ja.
4: Ik hoorde van Wolf dat jij ontzettend handig bent.
2: Dat valt wel mee.
3: Absoluut. Geef hem een hamer en 6 tandenstokers en dan zet hij zo een auto in elkaar.
4: Nou, en zoals je weet is het met mijn huisje nogal treurig gesteld.
3: Ja.
4: Dus onze afspraak is de volgende. Ik tover jou groot. En in ruil daarvoor bouw jij mijn hele huisje weer op.
3: Met een kamertje.
4: Met een kamertje voor Wolf.
3: Ja.
4: Dus, hebben wij een afspraak? Wil jij groot zijn?
2: Ik weet het niet.
3: Je weet het niet. Oh, nou, als ik zo'n klein opdondertje was als jij, dan had ik al lang ja gezegd.
4: Echt?
3: Ja. Want er zitten namelijk ook echt alleen maar voordelen aan.
4: Ja, eindelijk ben je normaal, hè? Een grote, sterke knul hoor je er helemaal bij.
2: Maar dat hoor ik nu ook.
3: Nou, dat denk je maar. Want achter jouw rug om lacht iedereen je uit... omdat je zo'n klein niksnutje bent.
4: Achter mijn rug? Ja, maar straks hoor je er helemaal bij.
3: Staan de meiden voor je in de wei?
2: Rij.
4: Wedden?
1: Ja!
3: En die met dat rode kapje voorop.
2: Oké. Ik doe het.
4: Mooi! En voor de duidelijkheid... een afspraak met een heks is een afspraak met een heks.
3: Oh. Oeh.
7: Oh. Efteling Kids Radio.
8: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom de musical. Een gigantisch avontuur.
4: Ja! De toverdrank is bijna klaar. Alleen het baardhaar van de reus moet er nog in. En dan kunnen we beginnen.
3: Oh, alsjeblieft.
4: Ah.
2: Ik weet het niet, hoor. Is dit niet gevaarlijk?
4: Stil!
2: Ja.
4: Zo. Nog even roeren, ja. En... klaar.
2: En nu? Wat moet ik doen?
4: Drinken. Pak hem vast.
3: Oh. Zeg eens A.
4: A. Zo.
2: Maar ik ben nog steeds klein.
3: Ja.
4: Ik ben toch ook nog niet klaar? Ik moet de toverspreuk nog uitspreken. Ja.

0: Waar is hij nou? Als je hem groter hebt getoverd, zou ik hem nou eigenlijk wel moeten kunnen zien. Ja, toch?
1: Hallo! Oh. Oh. Kom maar.
0: Nee. Dit lijkt me niet zo goed.
1: Jawel! Idee. Ik wil een klussen van formaat.
2: Oh.

0: sneller. Kijk maar. 1, 2, 3, 4. 4 stappen en ik ben al hier. Wat zou Roodkapje me stoer vinden, hè? Vinden jullie mij ook stoer?
1: Ik zei, vinden jullie mij ook stoer?
0: Wie is er stoer? Ik. Kleintje.
2: Ja. Maar wat is er gebeurd?
0: Nou, ik ben gegroeid
1: en ben nu gigantisch groot.
3: Ongelooflijk.
2: Hoe heb je dat zo snel gedaan?
0: Oh, ik heb gewoon gewenst. Wel 100.000 keer.
3: Wat fijn.

0: zo heen.
1: Wat fijn dat jij groot bent.
2: Ja, hè?
1: Ja, maar niet alleen voor jou, ook voor mij.
2: Waarom?
1: Ach, ik hou zo vreselijk veel van walsen. Maar ja, dat kan alleen als er iemand is die net zo groot is als ik zelf ben. En het liefst wals ik natuurlijk met mijn prins.
0: Maya! Die is er nooit.
1: Nee, maar nu hij groot is, kan ik walsen met hem.
3: Ach, natuurlijk.
1: En als ik kan walsen met jou, kan ik eindelijk weer eens een echt bal organiseren.
3: Een bal?
0: Een bal?
3: Oh, eindelijk weer eens een bal in het Sprookjesbos.
0: Ja, dan doe ik de drakendans.
3: Ik ga direct iedereen inlichten.
0: Ik moet hem alleen wel even gaan oefenen.
2: Prinses Assepoester, één probleem.
1: En dat is?
2: Ik kan niet walsen. Ik heb eigenlijk nog nooit gewalst.
1: Nog nooit?
2: Nog nooit.
1: Ach, dan moet ik het je leren. Kom, het is echt niet zo moeilijk. Als je tot drie kunt tellen, kun je ook walsen.
2: Oh.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig, hoor.
3: Ik weet niet of dat me gaat lukken.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Doe mij maar na. Gewoon... heen en weer. Zeg, doen jullie ook met ons mee? Heen en weer. Ga maar klaarstaan.

0: Zo, jij leert snel. Zeg, heeft Roodkapje je eigenlijk al gezien?
1: Oh, nee, nee, nee.
0: Oh, spannend. Zeg, ik ben ineens vreselijk druk. Ja, ik moet natuurlijk alles nog doen. De uitnodigingen, de hapjes. Oh, maar ik heb er echt zo'n zin in. Eindelijk weer eens een echt bal. 1, 2, 3,
1: Roodkapje.
0: 1, 2, 3, walsen.
1: Roodkapje.
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
4: Kijk, O, zo hoog.
5: Oei, ja, dat is niet mis. Die krijg je niet zo 1, 2, 3, daar ben jij, ben ik bang.
4: Oh, maar het is mijn lieveling.
5: Ach, Gosje.
1: Roodkapje.
4: Klein duimpje.
1: Roodkapje, waar zit je?
4: Oh, ik ben hier.
1: Roodkapje.
4: Wie ben jij?
5: En wat heb je met Klein Duimpje gedaan? Ja.
1: Ik ben het. Ik ben Klein Duimpje.
4: Wat?
5: Ja, maak dat je grootmoeder wijs.
1: Ko, ik ben groot geworden.
4: Hè? Groot?
1: Ja. Kijk maar.
5: Bukkies? Ja, hoor. Een duikeltje op zijn hoofd. Dat is een...
4: Klein Duimpje.
5: Nou ja, klein. Eerder Groot Duimpje. Ja.
1: Die naam, daar moeten we wat aan doen.
5: Oh.
1: Ja, ik ben niet langer klein meer. Dus vanaf nu heet ik... Duim.
4: Oh.
1: Aangenaam, Ko. Ik ben Duim.
5: Nou, ik ben Ko. Nog steeds. Maar hoe ben jij eigenlijk zo groot geworden?
4: Ja.
1: Ik heb gewoon heel hard gewenst dat ik groot zou zijn. Ja, ik heb de hele nacht liggen wensen. Wel 100.000 keer tegen mezelf gezegd. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. En kijk eens aan.
5: Echt? Oeh, kan dat? Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik wil groot zijn. Ik ben nog steeds klein.
1: Ja, ja, maar dat komt omdat je het 100.000 keer moet zeggen, Ko.
5: Oh, ik wil groot zijn, ik wil groot zijn, ik wil groot zijn, ik wil groot zijn, ik wil groot zijn.
1: Nee, wat is er nou?
4: Nou ja, iemand die ik heel goed ken is ineens een meter of wat gegroeid. Nou, vraag jij wat er is?
1: Maar nu kan ik toch de vlieger uit de boom halen?
4: Ja!
1: Ja!
4: Ja!
1: Alsjeblieft.
4: Oh, mijn mooie vlieger. Oh, dankjewel.
1: Ik zei het toch. Groot zijn is gigantisch.
4: Ja, hey, nou kan ik je ook altijd veel beter vinden. En je kan wolf voor me op zijn snuit slaan.
1: Zo van, paf,
4: ja.
1: Paf.
4: Paf.
1: Zeg, zullen we samen spelen?
4: Ja, laten we het leuks gaan doen.

0: Rijden op de rug van Ezo.
1: Oh, ja, leuk! Ezo! Ja! Ezo!
2: Wat is er aan de hand?
0: Nou, we willen op je rug.
1: Ja.
0: Wie is dat?
1: Klein Duimpje.
0: Echt?
1: Ja, ga maar kijken.
2: Ben jij Klein Duimpje?
0: Ja. Kleine duimpjes worden groot, hè? Aangenaam. Ik ben Duim.
2: Hé? Maar. Hoe dan?
0: Nou, ik heb gesprongen. Oh.
1: Hè? Maar je had toch gewenst? 100.000 keer.
0: Ja, dat ook. En gesprongen. Wel 1.000.000 keer.
1: Zo, hè?
0: Ja. Maar Ezel, nu willen we op je rug.
2: Ja. Oh, ja, leuk.
0: Gezellig.
2: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan?
1: Oeh. Nou, dat ging toch altijd goed?
2: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje en een klein kereltje. Ja, dat hou ik wel. Maar een meisje en een duim van 2 meter, dat gaat hem niet worden.
0: Maar wat moeten we dan doen?
2: Weet ik veel. Goedemiddag.
1: Nou ja.

0: tijdje, Benjamin.
1: Hé, hey, wie ben jij?
2: Oh, rustig! Rustig! Dat is duim, klein duimpje, maar dan groot.
1: Oh, maar waarom eet je dan geen groot duimpje?
0: Omdat het duim is. Ah.
1: En hoe kom jij zo groot?
0: Oh, ik heb heel veel snoepjes gegeten.
2: Hè? Huh? Maar je had toch gewenst voor 100.000 keer en 1 miljoen keer gesprongen?
0: Ja, dat ook. En snoepjes gegeten. Oh, wel 10 miljoen.
1: Echt?
0: Zeg, zullen we samen verstoppertje spelen?
1: Ja, leuk! Ik ben hem. Ik tel tot 10.
0: Okay.
1: 1, ja, 2, 3, 4.
2: Ik zie je.
1: 5, 6.
2: Ik zie je nog steeds.
1: 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Nou, puurduim!
0: Oh.
1: Ja, wat is hier nou aan? Je staat gewoon naast me.
0: Ik kon me nergens verstoppen. Alle struikjes zijn te klein.
1: Maar als jij je nergens kan verstoppen, waarom spelen we dan verstoppertje? Oh, ik snap er niets van. Helemaal niets. Ik ga naar huis.
0: Maar ga je dan
1: nee.
0: nog wel...
1: Nee! La, la, la, la.
0: Roodkapje! Roodkapje!
2: Hey. Waar schuit je Benjamin?
0: Die is weg. Naar huis.
2: Hè? Maar we zouden toch met
0: z'n allen... Nee, laat maar. We verzinnen wel iets anders.

0: ik weet het.
1: Oh ja?
0: Co!
1: Natuurlijk lekker thee drinken bij Co. En thee drinken, dat kan altijd, of je nu klein of groot bent.
0: Ik wil appelthee. Oh, en Co, ja? Je moet ook 1 miljoen keer springen en 10 miljoen snoepjes eten om zo groot te worden.
2: Oh, dankjewel hoor.
0: Hey Duim, wat voor thee wil jij?
1: Eikeltjes thee net als anders.
2: Komt voor elkaar. Lukt het?
1: Nee, hier pas ik toch nooit in.
0: Oh, daar was ik al bang voor.
2: Ja, het is natuurlijk geen high tea, hè? Oh.
0: Oh, het is niet grappig, Co.
2: Oh, sorry.
3: Niets meer te doen. Niets meer.

0: het wordt al donker, dus... Ik ga maar naar huis.
1: Roodkapje, waarom huil je nou?
0: Ik ben gewoon... mijn allerbeste vriendje kwijt. Ik wou gewoon dat je weer klein was.
1: Maar nu kan ik toch wollen voor je op zijn snuit slaan?
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: gereedschap al gehaald.
1: Gereedschap?
2: Nou, blijkbaar niet dus, hè.
0: Oeh, schiet er eens op, jongen!
2: Ja, dat huisje bouwt zichzelf niet.
0: Wat heb ik nou aan een bouwvakker die een beetje zit te niksen?
1: Ik weet het niet.
0: Wat weet jij niet?
1: Ik weet niet of ik Grootsteen wel zo leuk vind.
2: Nou, daar ben je dan wel een beetje laat mee.
1: Maar alles is anders.
0: Nee hoor, mijn huisje was daar de knoppen en dat is het nog steeds. Ja. Wij hadden een afspraak.
1: Maar misschien wil ik wel gewoon weer klein zijn.
0: Nou, daar had jij dan wat eerder aan moeten denken.
2: Ja.
0: Jij begint vandaag nog met het opruimen van de hele bende. Ja. En morgen begin jij met bouwen.
2: En je stopt pas met bouwen als het hele huisje af is.
0: Ja.
2: Met mijn appartement.
0: Hier is mijn blauwdruk, zo wil ik het gebouwd.
1: Een blauwdruk?
0: En misschien, heel misschien, tover ik jou dan weer klein.
2: Oh. Ja. En hier is mijn blauwdruk. Maar ik wil alles in het rood. Met houten lambrisering en een walk-in closet.
0: En wat?
2: Een walk-in closet.
0: Hè?
2: Om in te wokken. Oen.
0: Oh. Oh.
2: Met een kookeiland met 7 branders. Voor ieder geitje 1.
0: Ja. Nou, aan het werk!
1: Ja, maar dit kan weken duren. Of zelfs maanden.
0: Al duurt het 10 jaar! Jij blijft groot totdat mijn huisje af is!
2: Maar Heks, nu moeten we echt gaan, hè? Want je zou me nog even helpen met de decoratie.
0: Oh ja!
2: Ja, accessoires zijn ook zo belangrijk, hè? Hey, ik zat eigenlijk te denken aan geurkaarsen met de geur van jonge geitjes.
0: Oh, lekker!
2: Of hé. Een leuke schemerlamp. Met een rood kapje.
0: Aan de slag!
3: Wat een ellende, lieve kinderen. Duim heeft een hele grote fout gemaakt. Groot zijn is lang zo leuk niet. Hij zal nu echt een huis moeten bouwen voor Heks, want anders wordt hij nooit meer klein. Ondertussen wenst, snoept en springt Ko zich een ongeluk.
4: Ik wil groot zijn, ik wil groot zijn, ik wil groot zijn, ik wil... Hop. Groot zijn, ik wil... Oh. 1, 2, 3. Het 3. Oh. Oh, ik wil groot zijn, ik wil groot zijn. Oh. Ik wil... Oh.

0: de winkel. Fijne nacht gehad.
1: Oh, fijn. Oh, ik heb alleen maar gewerkt.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, mijn huisje is anders nog steeds kapot.
1: Ja, maar ik heb wel al alles opgeruimd.
0: Oh, dat zal wel. Aan de slag. Ik wil een fatsoenlijk dak boven mijn hoofd.
1: Ik ga aan de slag. Maar als het huisje af is, dan tovert u me weer klein. Hè?
0: Oh, wat je wil. Nou, hop, ik ga het bos in. Mijn hele voorraad is verloren gegaan toen mijn huisje instortte. Oh, mijn paddentongen, mijn rattenstaart en mijn extra ogen. Oh, ik hoop maar dat ik alles nog kan vinden in het bos.
1: Oh, waar ben ik toch aan begonnen? Hoe bouw je een huis? Ik weet helemaal niet hoe dat moet. En als ik geen huisje bouw, dan tovert ze me nooit meer klein. Oh, wie zou me nou toch kunnen helpen? Oh, wat zeggen jullie? Langnek, maar waar dan? Oh, Langnek, help! Help!
2: Help! Oh, Duim, wat is er?
3: Hoorde ik daar iemand om hulp roepen? Duim, wat is er?
2: Dit klinkt niet best.
1: Ik zit klem. Ik wil niet meer groot zijn. Ik wil dat alles weer normaal is.
2: Maar jij was toch juist zo groot door heel erg te wensen dat je groot was? Dan wens je nu toch gewoon weer dat je klein wordt.
1: Ik heb niets gewenst.
3: Hè?
1: Dat was allemaal gelogen. Heks heeft me groot getoverd.
2: Heks?
3: Wat? Nee!
1: Jawel.
2: Maar jij weet toch wel beter dan in zee te gaan met heks?
3: Ja, hoe kun je dat nou doen?
1: Oh, ik wilde zo graag groot zijn. En zij kon me daarbij helpen, zei ze. En in ruil daarvoor zou ik dan een huisje opnieuw opbouwen.
2: Maar dat heb je nog niet gedaan.
1: Nee, maar dat moet ik wel. Vooral omdat ik weer klein wil zijn. En ze tovert me pas echt weer klein als het hele huisje af is.
2: Nou, dan bouw je dat huisje toch?
1: Maar draak, dat kan ik toch helemaal niet? Ik kan niet eens een hamer vasthouden zonder op mijn eigen vingers te slaan.
2: Oh.
1: Als ik al een hamer had.
2: Wat? Je hebt helemaal geen gereedschap!
1: Nee, zelfs niet eens een eigen spijker.
2: Oh. Kansloos. Oh, maar wie zegt dat je gereedschap nodig hebt? En hoe bedoel jij dat nou weer? Nou, het huisje van Heks is toch niet zomaar een huisje? Dat is een snoephuisje. Ach, natuurlijk. Je hebt pannenkoeken nodig voor op het dak.
3: Chocola voor de regenpijp.
2: Zuurtjes voor op de drempels.
3: En bonbons voor de vensterbanken.
2: En kauwgom voor het kitwerk.
1: Maar hoe kom ik aan zoveel snoep?
2: Nou, assenpoester, jij hebt waarschijnlijk veel lekkers voor het bal. Oh, ja!
3: Ja. Ik heb inderdaad heel veel lekkere dingen ingeslagen. Maar wil jij dan echt weer klein zijn?
1: Oh, ja, ja.
3: Maar met wie moet ik dan walsen op het bal?
1: Vergeten.
2: Oh.
3: Nou, lekker dan. Zit ik daar met mijn slingers en mijn hapjes. Maar niemand om mee te walsen.
1: Het spijt me, prinses Assepoester, maar er is zoveel veranderd sinds ik groot ben. Ik wil gewoon weer op de rug van ezel.
2: Ah.
1: En verstoppertje spelen met geitje Benjamin.
2: Oh, ja.
1: En thee drinken bij Koos samen met Roodkapje. Het spijt me.
4: Efteling Kids Radio.
5: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Arme Duim.
6: Arme Duim.
3: Nou, goed dan. Als dat is wat jij echt wilt, dan help ik je.
2: Oh,
3: en ik heb echt heel veel lekkere dingen ingeslagen. Alles ligt verspreid opgeslagen in het sprookjesbos. De geitjes hebben de koekjes gebakken. Bij Co liggen zelfgemaakte bonbons klaar. Maar er ligt ook van alles in de zaal. En het zit in prachtige koninklijke zakken.
2: Vertel.
3: Daar liggen de spekjes. Ja. En daar de tumtummetjes. En kinderen, willen jullie ons misschien helpen? Ja, ik vroeg, willen jullie ons misschien helpen? Oh, gelukkig. Nou, ga die zakken dan maar halen en breng ze maar hierheen.
2: Goed idee.
1: Wat een goed idee, prinses.
2: Een hele berg.
3: Kom maar.
2: Hier,
3: oh, wat goed van jou, zeg. Dank je wel.

0: alleen gekund. Nou, dan mogen jullie weer lekker gaan zitten op je plekje. Ga maar weer lekker naast je mama of papa of opa en oma zitten. En dan kunnen we gaan bouwen. Zitten jullie alweer op je plekje? Oh, ik hoor jullie niet. Zitten jullie alweer op je plekje? Ah, nou, gelukkig. Dan krijgen jullie een groot applaus.
1: Goed gedaan, hoor.
2: Prinses Assepoester Langnek, kijk eens wat veel snoep hebben de kinderen gebracht.
3: Ja, hier kunnen we wel een huisje van bouwen.
0: Ja, maar hoe doen we dat eigenlijk? Ja,
3: luister. Luister heel goed. Zo bouw je het huisje van Hex.
1: Oké, ik luister.

0: Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Oh, we zijn klaar. Het is ons gelukt.
3: Ja. Ho, wacht eens even. Ja, heks komt eraan. Als ze erachter komt dat we Duim geholpen hebben, wordt ze vast heel erg boos. Oh, laten we snel gaan. Oké.
2: Nou, ik ben benieuwd of die nietsnut al iets gebouwd heeft. Draak, kom nou.
4: Nee, ik moet de kozijnen nog kitten.
2: Ach nee, laat nou maar.
3: Ze komen eraan.
4: Nou.
2: Die kant op.
4: Oké. Okay. Weet je waar ik van houd?
2: Ja, hakken.
4: Hakken.
2: Ja, hakken.
4: Houd. Hakken.
2: Oh, houd er eens op.
4: Hakken.
2: Houd op. Met dat vreselijke lied krijgen de kriebels van.
3: Ho.
2: Wat?
3: Ogen dicht.
2: Ogen dicht?
3: Ogen dicht en dan mogen jullie komen kijken.
2: Nou.
3: Ja, goed zo, kom maar. Stapje voor stapje. Voorzichtig.
2: Auw! Ik zie niks.
3: Stop!
2: En? Heb je al een schroef geschroefd of een spijker gespijkerd?
4: Of een bout gebouwd?
3: Ik ben klaar.
2: Wat?
3: Ik ben helemaal klaar. Jullie mogen kijken als ik tot 3 heb geteld.
4: Oké.
3: Okay. Kinderen, willen jullie mij helpen?
4: Ja.
3: Dan tel ik tot 3 en dan roepen jullie heel luid. Kijk maar. 1, 2, 3.
4: Oh!
2: Oh! Oh! Oh ja! Ik weet het niet.
3: Weet je het wat?
2: Oh, prachtig.
4: Oh,
2: echt prachtig.
4: Oh,
2: helemaal ik. Oh, nou kan ik me eindelijk concentreren op kindjes vangen.
3: Oh.
4: Ik heb een bad!
2: Echt?
4: Ik heb een bad!
2: Oh.
3: Wij hadden een afspraak, toch?
2: Ja, maar ik wil eerst even kijken.
4: Oh, het is echt prachtig. Ik heb gewoon een kamer met een open haard.
2: Oh, hij kan klussen als een beest.
4: Ja, dat zei ik toch. Hij is echt superhandig. En...
3: Hey,
2: wat?
4: Als we hem nou eens...
2: Oh! Oh. Ja!
3: Wat is er? Vinden jullie het niet goed?
2: Jawel! Oh, jawel! Het is prachtig.
3: Okay.
2: Echt prachtig. Maar ik zie natuurlijk wel een paar kleine dingetjes.
3: Oh ja?
2: Ja. Kom maar. Kijk! Want hier is het zo slecht afgewerkt.
3: Hé, waar dan?
4: Nou, je moet gewoon even goed kijken.
2: Ja.
4: Ga er maar in.
3: Oké.
4: Okay. Ach, hou je mond.
2: En vooral achterin is het slordig.
4: Heel slordig.
2: Nu ik heb gezien hoe handig jij bent, ga ik je houden.
3: Je houden?
2: Ja, met een kleine aanpassing.
3: En dat is?
2: Ik tover jou vandaag nog een paar maten groter. Kan die nog veel meer voor me bouwen?
4: En villa?
2: Een slot.
4: Een paleis. Oh.
3: Maar ik wil niet groot zijn. Laat staan groter.
2: Ah.
4: Rot voor je.
2: Ja. Om hem groter te toveren heb ik nog wat reuzenbaard aan nodig. Maar dat is op. Ik ben zo terug.
4: En daar heb je mij niet mee nodig, toch?
2: Nee, nee, nee.
4: Dan ga ik even lekker in bad.
2: Oh. En deze heb ik ook niet meer nodig.
3: Dit is niet eerlijk. Je zou me kleiner maken. Dat had je beloofd. Hé, heks. Hé, heks. Hé, heks.

0: wat een toestand.
1: Draak, weet jij een oplossing?
0: Nee.
2: Oh, dit is echt een ramp.
1: Maar wat doen we dan ook altijd bij rampen?
2: Dan roepen we fakir.
0: Oh ja, daar is een speciale manier voor.
1: Kinderen, weten jullie wat we moeten doen?
0: Ja, we moeten 3 keer stampen. Ja.

0: Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: De vlucht was goed. En de landing hopeloos. Maar gelukkig is de struik niet te boos. Toch?
1: Fakir, ik heb je hulp nodig.
0: Vergeef het mij als ik mij vergis, maar... Ik weet echt niet wie dat is.
2: Dat is Klein Duimpje.
3: Ja, maar dan groot. Heks heeft hem betoverd.
1: Maar ik wil weer klein zijn.
2: Maar Heks wil hem juist nog groter toveren.
1: Ja, Fakir, dat wil ik helemaal niet.
2: Nee, ze moet hem juist weer klein toveren.
3: Ja. Maar hoe pakken we dat aan?
0: Ja. Ja! De spreuk is hetzelfde. Voor groot en voor klein. Dus kan dat de oplossing niet zijn.
4: Wat dan wel?
0: De spreuk is hetzelfde. Voor groot en voor klein. Dus moet iets anders de oplossing zijn.
3: Ik geef het op.
0: De spreuk is hetzelfde. Voor groot en voor klein. Dus moet de slok de oplossing zijn.
2: Oh, de toverdrank.
1: Ja, maar wat moet er dan in die toverdrank?
0: Voor groter gebruik je het haar van een reus. Voor kleiner heb je dan toch maar één keus.
3: Oh, ja, dat is het. Oh.
2: Wat?
3: Ja, wat hij zegt.
1: Toen ze me groter maakte, gooiden ze reuzenbaardhaar in het toverdrank.
3: Ja. Juist, dus om jou weer kleiner te toveren, hebben we het baardhaar nodig van...
4: Een kabouter!
1: Oh, Fakir, dank je wel.
0: Ach, je weet het. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Maar vrienden... Ik ga nu snel, want jullie begrijpen natuurlijk wel. Mijn tapijt is waarschijnlijk...
5: Tot de los.
0: Ik ga naar de garage. Van Sprookjesbos.
3: Een kabouter met een baard. Even denken.
1: Met een baard.
2: Koe!
3: Ah ja!
2: Koe!
3: Ja, die hoort jullie natuurlijk nooit, hè?
2: Och. Dan moeten we met z'n allen roepen. Ik tel tot 3 en dan roepen we heel hard Ko. Okay. 1, 2, 3.
4: Ko!
0: Ik wil groot zijn. Zo, wat is er nou? Ik heb het hartstikke druk. Ik ben pas bij 25, 27.
1: Ko, je moet ons helpen.
0: Oh, over mee?
5: We hebben wat van je baardhaar nodig.
3: Ja.
0: Pardon? Ik verstond, we hebben wat van je baardhaar nodig.
3: Ja, dat hebben we ook! Alsjeblieft.
0: Oh, maar ik ben zo trots op mijn baard.
2: Oh, en hij is ook echt prachtig.
0: Ja.
2: Maar hij groeit vanzelf weer aan, toch?
3: Ja,
0: dat is ook weer waar.
1: En het is echt heel belangrijk.

0: Oké, goed dan. Ik zal wat afknippen. Maar alleen omdat je zo'n goede vriend bent, Duin.
1: Oké. En nu?
2: Nu moeten we gaan bedenken hoe we het baardhaar in de toverdrank kunnen krijgen. Iemand moet het baardhaar van Reus gaan verwisselen met dat van Ko.
3: Dat doe ik wel.
2: Oké.
3: Maar dan moet iemand heks afleiden.
1: Heks afleiden? Laat dat maar aan mij over.
0: Jo. Mooi. Kijk eens aan. Huppatee. Mijn baardhaar. Gelukkig was je de eerste van de maand. Heb ik hem gewassen. Nou moet je voorstellen als ik dat
3: doe. Dank je wel, Ko. Maar prinses Assepoester, hoe ga je dat doen?
1: Ach, ik verzin het.
2: Nou, heks komt eraan!
1: Oh, hier, terug in je kooi. Ja. Reus weet niet wat hem overkomt als die straks wakker wordt. Heel op haar uit zijn baard. Zag! Oh. Heks, wat doe jij hier? Ik kom je uitnodigen.
0: Pff, uitnodigen? Waarvoor?
1: Voor het bal. Het bal van vanavond op het paleis. En jij mag komen.
0: Maar niemand nodigt mij ooit ergens voor uit.
1: Inderdaad. En dat moest maar eens veranderen.
0: No.
1: Maar je moet wel kunnen walsen op het bal.
0: Wat?
1: Walsen? Op het bal van vanavond?
0: Nee hoor, ik kan helemaal niet walsen.
1: Nee, dat dacht ik al. Maar ik ga het je leren.
0: Ja, nou.
1: En dit kan wel even weg.
0: Nee, daar was ik net heel erg druk mee bezig, prinses Assepoester. Dus ik wil...
1: 1, 2, 3, walsen met jou. Zo walst een man op het bal met een vrouw. 1, 2, 3, mooi op de tel. Het gaat steeds iets beter. Je leert het al snel.
0: Nou, snel.

0: balans heel goed hebt.
1: Nou, op!
0: Ik vind het walsen helemaal niet leuk. En bovendien, ik was bezig.
2: Maar het bal dan?
0: Dat hele bal van jou.
1: Dat kan me gestolen worden. Scheer weg!
0: Oh, oh ja! Het reuzenbaard. Reus wordt grijs. Het reuzenbaardhaar erin. En klaar! Het is zo ver.
1: Oh, kijk eens. Lekker drinken.
0: Goed zo. Ik tover hem 2 maatjes groter. Zo tussen mens en reuzen.
1: Lekker.

0: waar ben je? Hets, ik weet dat je hier zit.
1: Nee hoor!
0: Hets!
2: Prinses Assepoester, draak, rennen!
0: Je hebt mijn hele baard verknipt. Ik zie er niet meer uit zo.
1: Dat is niet waar. Dat heb ik niet gedaan. Dat hebben de kinderen gedaan. Ja!
0: Niet waar. Iemand zag jou bezig met een schaar terwijl ik lag te slapen.
1: Nee, zij waren het allemaal.

0: Hey. Zit ik net even lekker op te drogen van mijn badje bij de open haard. Stort ineens de hele boel in. Dit komt nooit meer goed.
1: Efteling Kids Radio.
2: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesboom de musical. Een gigantisch avontuur.
3: Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn.
4: En kijk eens, ik heb nog snel even pannenkoeken gebakken met Ko.
3: Oh, wat fijn. Ja, want al mijn lekkernijen zijn natuurlijk op.
4: Ja.
3: Hè? Op?
4: Oh, ja, want Assepoester, jij had zo'n vreselijke honger, toch?
3: Ja, inderdaad, ja.
5: Nou ja, ik heb nog wel wat koekjes in mijn mandje.
3: Oh, wat lief van je, Roodkapje.
6: Prinses Assepoester, ik heb nog wel wat geflambeerde spekjes. En ik moet ze alleen wel even flamberen.
7: Een bal met echt vuurwerk.
5: Klein duimpje.
7: Roodkapje.
5: Maar je bent weer helemaal normaal.
7: Ja, ik ben weer mezelf.
5: Maar hoe heb je dat gedaan dan?
4: Hij heeft gewoon weer 100.000 keer gewenst. Toch, klein duimpje?
7: Ja. En ik vond groot zijn eigenlijk niet zo leuk.
5: Nee. Hey, nou kunnen we weer samen op de thee bij Ko.
7: Ja, en op de rug van Ezel.
5: Ja.
7: Ben je blij?
5: Ja, natuurlijk. Ik dacht heel even dat ik mijn allerbeste vriendje kwijt was.
7: Oh. Zeg, kan jij walsen?
5: Ja, tuurlijk.
7: Ik ook.
5: Echt? Ja.
7: Zullen we?
5: Oké.

0: meteen.
1: Sorry.
0: En weet je wat? Zullen we anders gewoon tikkertje doen?
1: Tikkie.
0: Oh, klein tuintje.
2: Klein tuintje was weer volmaakt gelukkig. Gewoon klein. Klein als altijd. Een grote klein duimpje is ook eigenlijk heel gek. Hoewel, niet veel gekker dan toen. Maar dat, lieve kinderen,

0: jullie zin om te dansen?
1: Ik zei...
0: Hebben jullie zin om te dansen?

0: Jongens en meisjes, dames en heren, dit was Efteling Sprookjesboom de Musical. Een gigantisch avontuur. Je kunt de Efteling Musicals ook bekijken op het Efteling Theater YouTube kanaal. Ook heel leuk. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken.
1: Sprookjesboom!
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is, krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet, moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed, ja.
1: En ook dat de sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja, ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag, Heus.
2: Hallo.
3: Ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
2: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor de sprookjesboom.
2: Huh?
3: Of zoiets.
2: Ja.
3: Nou, ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
4: Ja, ik bedoel, oh nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
5: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
5: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
4: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
6: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
0: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
7: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
6: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
7: Van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou toch eens horen?
6: Ja?
7: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning... En dat hij van u houdt.
8: Echt waar?
7: Ja.
8: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hem.
9: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
5: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
8: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
5: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
8: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
5: Huh?
8: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
5: Ja, natuurlijk.
9: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
8: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
9: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

0: Lumina, Fantasia, Symbolica!
1: Efteling Kids Radio.

jongetje. Knibbel, knabbel, knusje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.

0: Op schrijvingavond, op drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

ben het, Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Het is lekker weer. Het is lekker weer. Het is lekker weer.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
2: Dag, prins van mij.
3: De prinses op de ert. Er was eens een prins die een echte prinses zocht. Hij wilde graag trouwen, maar hij kon geen geschikt meisje vinden. Ik ben zelf een echte prins, zei hij. Dus ik wil ook met een echte prinses trouwen. Soms kwam hij er wel eens eentje tegen op een kasteelfeestje of zo. Maar dan bleek het toch een gewoon meisje te zijn. Hij wilde beslist een echte prinses. Zo een in een prachtige roze jurk en een kroontje op haar hoofd. Op een avond viel de regen met bakken uit de lucht. Het donderde en het bliksemde rond het kasteel. Toen werd er op de poort gebonst. Er stond een meisje voor de poort dat er verwaarloosd en modderig uitzag. Haar haren dropen van de regen en haar jurk was gerafeld. Ze zei, "O prins, ik heb gehoord dat u een echte prinses zoekt. Nou, hier ben ik dan, maar ik had beter een andere dag uit kunnen kiezen. Wat een weer." De koningin stond op. Ze geloofde er niets van dat dit doorweekte kind een echte prinses was. Ze leek eerder een verzopen katje. "Kom meisje, we zullen jou eens in een lekker warm bad stoppen. En je mag vannacht hier wel blijven slapen." De koningin had een plannetje. Ze verstopte een ert onder het matras van het logeerbed. Daarna legde ze er nog eens 20 zachte matrassen op en daarbovenop nog eens 20 donzen dekens. Ze zette er een laddertje tegenaan en toen was het bed voor de prinses klaar. De volgende ochtend vroeg de koningin aan de prinses, "Heb je lekker geslapen?" "Om u de waarheid te zeggen, eigenlijk niet," antwoordde de prinses. "Er lag iets heel hards onder mijn matras. Het leek wel alsof ik op een steen lag. Ik heb geen oog dicht gedaan." "Je bent inderdaad een echte prinses," zei de koningin opgelucht. "Want alleen een echte prinses kan een ert voelen. Dwars door 20 matrassen en 20 donzen dekens heen." Het duurde niet lang of de prins en de prinses gingen trouwen. En de ert werd op een fluwelen kussentje in een glazen kastje gelegd. Zo kon iedereen zien dat het een gewone ert was die de prinses gevoeld had. En dat is toch knap. En de prins en de prinses leefden nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
0: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag. Oh.

0: luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

uur. Ja, amai. Mijn lievelingsplek in het sprookjesbos is toch achter mijn kookketel, hè? In mijn kabouterhuisje. Ja, daar maak ik de lekkerste paddenstoelensoep, hè? Met eekhoorntjesbrood en Vlaamse kabouterfrieten. Wat is jouw lievelingsplekje in de Efteling eigenlijk?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Oh, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse leeg probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je ziet.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt? Maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor dat gerinkel! De reus is bezig van je schat te stelen!
5: Wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud!
5: Wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven!
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis. Ja,
5: maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
6: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luister. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
6: Ja, maar... Ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
5: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leeft nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha ha, tjoe, spetter spat, het is een vieslied.

0: dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha ha, tjoos, met de spat. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha

0: de warme lucht op. Dan maak ik een lekker warm soepje van je klaar. Voor je klaar.
1: Snuif.
0: Wat heb je nou gedaan? Tjoe!
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: Efteling Kids Radio. Ja, beter vinden niet, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
1: Ik ben de

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De wolf en de zeven geitjes. Er was eens een lieve moedergeit die samen met haar zeven geitjes in het bos woonde. Op een dag zei moeder:
3: kindjes, ik ga boodschappen doen. Beloof me dat jullie voor niemand de deur open doen.
2: Dat beloofde ze. Toen moeder net weg was, werd er op de deur gebonst. Iedereen schrok van een zware stem die riep:
3: ik ben het, moeder. Ik ben al terug.
2: De geitjes geloofden er niets van en keken uit het raam. Daar zagen ze de wolf. Even later probeerde hij het weer. Zijn stem was zacht geworden doordat hij een stuk krijt had opgegeten. Maar ook nu hadden de geitjes hem door, want ze zagen zijn zwarte poot.
3: De wolf was woest dat het hem niet was gelukt. Hij maakte met deeg en meel zijn poot helemaal wit en ging weer terug naar het geitenhuisje.
2: Met een zachte stem zei hij:
3: hallo, ik ben het, moeder. Ik ben weer thuis.
2: Nu zagen de geitjes voor het raam een witte poot, net als hun moeder had. En ze haalden de grendel van de deur. Maar wat een schrik, het was de wolf. Woest brullend stormde hij het huis in. De geitjes verstopten zich in paniek waar ze maar konden. Het allerkleinste geitje kroop in de grote klok en deed het deurtje dicht. De wolf schrokte zes geitjes naar binnen. Daarna had hij geen trek meer. Hij gaapte en mompelde:
3: ga ik eens een lekker dutje doen.
2: Het kleine geitje zat nog steeds in de klok toen moeder thuis kwam. Ze schrok enorm toen ze de puinhoop zag en riep haar kinderen. Alleen het kleinste geitje gaf antwoord. Hij kwam uit de klok en vertelde wat er gebeurd was. Samen gingen ze op zoek naar de wolf. Zijn dikke buik stak hoog boven het lange gras uit. Met een schaar knipte moeder geit voorzichtig de buik van de slapende wolf open. Meteen kwam er een verwonderd geitenkopje tevoorschijn. En even later, nog één, en nog één, en nog één. Gelukkig, ze leefden alle zes nog. Toen deden ze gauw zware stenen in de buik van de wolf en moeder geit naaide de boel weer dicht. Even later werd de wolf wakker. Hij had vreselijke dorst. Met moeite kwam hij overeind en toen hij uit de vijver wilde drinken, viel hij met een plons in het koude water. Hij kwam niet meer boven. En de geitjes, die leefden samen met hun moeder nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

is Wolf. Poepoe. Even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch? En wat had jij erop?

daar, Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten, alles bij je, dan kunnen we gaan rijden.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan. Roep erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren.

0: stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
1: Ja. Ro. Oh, rood. Kapje.
0: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
1: Ah.

Zijn we niet alleen?

Bos eerst wachten. Dan rennen!

0: Eerlijk, kun je hem houden?
1: Wat denk jij nou? Ik ben hartstikke sterk. Oh, oh!
0: Ik heb hem!
1: Help! Wow.
2: Oh! Ik zei toch dat je hem niet kon houden? Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind haait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
1: Sorry, draak, maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op, klein duimpje, straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar daar had ik gekeken.
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Waar is hij nou? Ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: nou fijn?
1: Ik ga hem wel zoeken op de fakirse tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai zeg!

0: zeg. Oh. Wat een herrie.
1: Benjamin!
2: Daar ben
0: je. Wat is er aan de hand?
1: Gelukkig. Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

allemaal, Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk! En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot drie kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

0: Ika!
1: Hallo, hallo!
2: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
3: Sprookjes plegen, dansen.
2: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

20 matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan, ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht...

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Bremer stadsmuzikanten. Er was eens een ezel die zijn leven lang voor een molenaar had gewerkt. Maar hij werd te oud en de molenaar wilde de ezel wegdoen. Mooi is dat, dacht de ezel. Dan vertrek ik nu naar Bremen om daar stadsmuzikant te worden. Ik heb altijd al muziek willen maken voor de mensen. Toen hij na een poosje had gelopen, ontmoette hij een bruine jachthond, een zwarte kat en een oude haan, die allemaal aan de kant waren gezet door hun baasjes. De haan vertelde dat zijn bazin hem zelfs in de soep wilde doen.
3: Ja, ga toch met me mee, zei de ezel. Ja, ik ben op weg naar Bremen. Ja, om stadsmuzikant te worden.
2: Dat leek de ander ook wel leuk en met z'n vieren gingen ze verder. Het was al donker toen ze midden in een bos bij een huisje aankwamen. Ze gluurden voorzichtig naar binnen en zagen drie rovers die zaten te drinken aan een tafel die vol stond met lekkere dingen.
3: Ja, kom, we laten ze schrikken, zei de ezel. Ja, ik heb een plannetje.
2: Even later sprong de hond op de rug van de ezel. De kat ging op zijn beurt op de rug van de hond staan en de haan fladderde helemaal bovenop. Zo vormden ze een toren van dieren die door het raam naar binnen stormden, terwijl ze uit alle macht balkten, blaften, miauwden en kraaiden. De glasscherven vlogen in het rond en de rovers vluchtten in paniek het huis uit. Wat waren ze geschrokken. Ze dachten dat er een verschrikkelijke bosgeest binnenkwam. De vier vrienden aten en dronken van het heerlijke eten en vielen daarna tevreden in slaap. Midden in de nacht sloop de roverhoofdman echter weer naar binnen. Hij wilde kijken of de kust al veilig was. Maar schrok van de vurige ogen van de kat, die gloeide in het donker. Toen krabde de kat hem, de hond beet hem en van de ezel kreeg hij een schop tegen zijn achterwerk. Daarna kraaide de haan, kukkelikker, kukkelikker, terwijl de rover naar buiten rende.
4: Het spookt in dat huis, brulde hij tegen zijn mannen. Een heks heeft mij gekrapt met haar lange nagels. En daarna ben ik gestoken door een man met een mes. En toen heeft een monster mij ook nog afgeranseld. Brrr.
2: De twee andere rovers beefden van angst.
4: En de bosgeest riep, kukkel hem eruit, kukkel hem eruit, zei de hoofdman.
2: De rovers hebben zich nooit meer laten zien. En de Bremer stadsmuzikanten bleven fijn in het huisje wonen en leefden nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: is kwijt.
1: Hoi, Roodkapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een geitjeshuis? Waar woon je?

0: Efteling Kids Radio.
1: Oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
3: Dag, beste fakir. Wat doet u hier?
1: Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig. Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Ik bedoel de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier. Vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt. Anders ben ik flink gefokt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd, ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef

bent. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is

kom jij eens hier? Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: gebeurd?
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.

dan spring ik op zijn rug. We stampen we een eindje en ook weer terug. Misschien zie ik iets anders en denk ik, oh, kijk nou, dat is precies.

lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Wow.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De kleine zeemermin. Er was eens een kleine zeemermin die verliefd was op een mensenprins. Ze had hem gered toen hij met zijn schip in een storm terechtkwam en overboord sloeg. Op een strandje had ze de prins bewusteloos achtergelaten. Nu wilde ze zelf ook graag een mens worden en daarom ging ze naar de zeeheks.
3: Ik weet waar jij voor komt, meisje, sprak de heks. Jij bent verliefd op de mensenprins. En nu wil jij mooie benen hebben? Nou, dat kan, in ruil voor je stem.
2: Mijn stem? Vroeg de zeemermin verbaasd.
3: Ja,
2: lachte de heks gemeen.
3: Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen. Maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen. En let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, zul je de volgende ochtend sterven en oplossen in schuimende golven.
2: Niet veel later zat de zeemermin op een rotsblok op het strand, vlak voor het paleis van de prins. Ze dronk het drankje dat de zeeheks haar had gegeven en onmiddellijk spleet haar vissenstaart uiteen in twee prachtige mensenbenen. De volgende dag ontmoette ze de prins. Die vroeg haar van alles, maar ze kon niet antwoorden. Door het drankje van de heks was ze haar stem kwijt. De dagen daarna waren fantastisch. Ze deden samen allerlei leuke dingen. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst zo soepel als een dolfijn. Toen kwam die verschrikkelijke dag. De prins vertelde dat hij ging trouwen met de prinses van het buurland. En tijdens de bruiloft, die op een schip gehouden werd, bleven de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was. En niemand wist dat ze de volgende ochtend zou sterven. Want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op het dek en zag hoe haar vijf zussen plotseling uit de golven opdoken. Zusje, riep de oudste. We zijn bij de zeeheks geweest en ze heeft ons deze dolk gegeven. Voordat de zon opkomt, moet je het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien en kun je weer bij ons zijn. Maar de kleine zeemermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk weg en de zon kwam op. Een hoge golf nam haar mee en de kleine zeemermin loste op in de schuimende zee.
4: Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zou ik me wel vergist hebben.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Roodhapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Efteling Kids Radio.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Hollebolle Gijs. Er was eens een koning die elke week met zijn twee ministers vergaderde over de problemen in zijn land. Er waren die week veel klachten over troep in de straten. Overal lagen papiertjes. Daar moest echt iets aan gedaan worden. De kok van het paleis had ook een probleem dat hij aan de koning wilde voorleggen. Sorry, majesteit. Mag ik even storen? Zei hij. Ga je gang, kok, zei de koning. Waar gaat het over?
2: Het gaat over Gijs, majesteit. U weet wel die stevige jongen die sinds kort bij mij in de keuken werkt, zei de kok.
1: En hij vertelde dat Gijs altijd maar honger had en alles opat. Ze hadden hem in de keuken zelfs de bijnaam Hollebolle Gijs gegeven. De koning gaf zijn minister de opdracht dit probleem op te lossen. De minister kende een oude magier die misschien wel een middeltje tegen de honger van Hollebolle Gijs kon brouwen. Ik zal eens kijken, zei de oude man. Hij vulde een fles met een stinkend groen goedje en samen gingen ze terug naar het paleis. Daar schrokte Hollebolle Gijs net een paar gebakken vissen naar binnen die verpakt zaten in een oude krant. Ze gaven hem de fles met het drankje. Hier, neem eens een paar flinke slokken van dit drankje, zei de magier tegen Gijs. Fijn, ik begon net een enorme dorst te krijgen, zei Gijs. Hij zette de fles aan zijn mond en dronk hem in een paar teugen leeg. Heerlijk, zei hij, terwijl de twee heren verbaasd een vies gezicht trokken. En toen deed Gijs iets geks. Hij stak het laatste stukje vis in zijn mond en hap, hij at de krant erbij op. Ook een andere krant die in de buurt lag verdween in zijn mond. Dat leesvoer smaakt heerlijk, zei Gijs. Mijn drankje heeft wel een vreemde uitwerking, zei de magier. Maar de minister was tevreden. De volgende ochtend stond hij met Hollebolle Gijs voor de koning en zei:
2: we slaan twee vliegen in één klap, majesteit. Dankzij het drankje van de magier is Gijs nu dol op papier. Door alle papiertjes op te eten kan hij de straten keurig schoonhouden.
1: Geweldig, zei de koning. Gefeliciteerd met je nieuwe baan, Gijs. De eerste minister bracht een chic document vol mooie krullende letters. Er stond op: hierbij verklaren wij Hollebolle Gijs tot hofpapierverslinder. De koning zette zijn naam eronder en gaf het papier aan Gijs. En hap, het was alweer weg.
3: Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knabbelkneusje, wie

0: Lieveling Kids Radio.
1: Moxie. Cool als een kat. Betsy. Zwaar onderschat. Constance. Het is me wat.
2: Mies.
3: Sorry, wat?

tweede klas. Haar voor VWO op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: allemaal? Is Draak hier?
1: De wolf! Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Oh, kom,
0: sorry. Ja, ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt vaak aan mij, beste fakir.
0: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf!
0: Oh, sorry. Ja, ik ga al.
1: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt vaak aan mij, beste fakir. Als iemand
2: mij roept, dan sta ik hier.
0: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
2: Wij zingen het liedje van fakir.
3: Hé, hey, doe met ons mee. Ik maak hier
4: een plekje voor jou naast Draak hier.
1: Kijk even, ik ga wel mijn tulpenwater geven.
5: Ja, dit was het liedje

Hollebolle Gijs staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebeurd? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Repelsteeltje. Er was eens een arme molenaar. Hij had een lieve dochter die erg goed garen kon spinnen. Toen de koning van het land een meisje zocht om mee te trouwen, zei de molenaar:
3: Majesteit, mijn dochter is de ideale vrouw voor u. Ze kan van stro goud spinnen.
2: Dat wilde de koning wel eens zien. En de volgende dag zei hij tegen het meisje: Je hebt tot morgenochtend de tijd om van een strobaal echt goud te spinnen. Lukt je dat niet, dan zul je voor altijd opgesloten blijven.
4: Hoe heeft mijn vader ooit zoiets kunnen zeggen? Dacht het meisje verdrietig.
2: Plotseling kwam er een vreemd, klein mannetje binnen dat haar wel wilde helpen in ruil voor haar halsketting. In een razend tempo spon hij mooie, strenge gouddraad van het stro. De mond van de koning viel open van verbazing. Hij zei tegen het meisje: Als het je nog eens lukt, zal ik met je trouwen en hoef je nooit meer te werken. Gelukkig verscheen het rare mannetje weer.
4: Wil je alsjeblieft nog één keer voor me spinnen?
2: Vroeg de arme molenaarsdochter.
4: Als je het doet, word ik koningin. Dan kan ik je alles geven wat je maar wil.
2: Het mannetje dacht na en zei:
3: Dan wil ik je eerste kindje.
2: Ze moest het wel beloven. En ook deze keer spon het rare ventje goud van al wat stro. De molenaarsdochter werd koningin en nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Op een ochtend stond het mannetje plotseling weer voor haar. De koningin schrok en begon te huilen, want hij kwam haar kindje halen. Hij zei:
3: Eén kans krijgt u. Grijp hem beet. Raad in 3 dagen hoe ik heet.
2: Op de eerste en de tweede dag noemden ze alle namen die ze kenden. Maar de naam van het ventje zat er niet bij. Telkens riep hij:
3: Mis of fout.
2: Toen stuurde ze al haar dienaren op pad en een van hen had een klein mannetje gezien dat zong:
3: niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
2: Eindelijk wist de koningin zijn naam en op de derde dag zei ze:
4: Heet je soms Jan? Of nee, Piet? Of...
2: Ze wachtte even en zei toen koeltjes:
4: Ach ja, jouw naam is Repelsteeltje.
2: Repelsteeltje was zo boos. Hij gooide haar de ketting en ring van haar moeder toe en verliet het land. Niemand heeft ooit meer wat van Repelsteeltje gehoord. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: gaat.
1: Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nou snap ik het juist. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Chipskrindiga, rumtrindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Hallo, Joris. Ja, draak.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

Sprookje Sprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

en een stok of twee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd. Het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat-ie goed. Heb je het al gehoord? Anders

tegen. Ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Bobbelwijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. We balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

nog een bos. De palmen blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De magische klok. Er was eens een oude tovenaar die zo handig was dat hij alles kon maken. Hij had een knechtje dat Slimme Toon heette. De koning van het land had 6 zonen die zichzelf geweldig goed en mooi vonden. Ze wilden dat de tovenaar een klok voor hen zou maken waarop ze zelf te zien waren als ridders op paarden. Iedereen zou hen dan kunnen zien op het kasteelplein. De tovenaar hield helemaal niet van dat opschepperige gedoe, maar hij deed het toch en sprak af dat hij er 3 zakken goud voor zou krijgen. Het werd een soort toverklok. Als de prins op hun trompetten bliezen, klonk de bel en gingen de 6 ridders vanzelf rondrijden. Op een dag was de klok klaar en de 6 prinsen vonden hem prachtig. Maar ze wilden geen 3 zakken goud betalen. 1 vonden ze wel genoeg. De tovenaar werd boos en zei: "Niks ervan. Beloofd is beloofd. Dan verkoop ik de klok wel aan iemand anders." Hij zette de prinsen de deur uit. Toen riep hij Slimme Toon bij zich en zei: "Toon, ik ga op reis. Ik moet mijn klok aan iemand anders verkopen, want de prinsen betalen me niet wat we hebben afgesproken." Slimme Toon was eigenlijk een beetje gemeen. Zodra de tovenaar vertrokken was, holde hij naar het kasteelplein en zei tegen de prinsen: "Voor 1 zak goud lever ik jullie de klok en zet hem in elkaar." Dat wilden de prinsen wel. Slimme Toon ging aan de slag en de prinsen pakten hun trompetten om te kijken of de klok werkte. De wijzers begonnen te draaien, de ridders kwamen in beweging, maar de bel, die deed niets. Slimme Toon was de klepel vergeten. Hij ging terug om hem te halen. De tovenaar was intussen ook weer op weg naar huis. Hij zag Slimme Toon over het bospad lopen, met de klepel van de klok. Hij volgde zijn knechtje en op het kasteelplein zag hij dat Slimme Toon de klepel in de bel hing, in de nok van de toren. Boos zwaaide de tovenaar met zijn staf en riep een toverspreuk. Op slag veranderden Slimme Toon en de 6 prinsen in stenen beelden. En dat zijn ze nu nog steeds. Zo kan iedereen zien wat er gebeurt als je te veel aan jezelf denkt. En de tovenaar, die leefde nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Roodkapje hier.
1: Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

Efteling Kids Radio.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hola!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Woehoe!